0: uitvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.

0: Landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook te gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, hallo. Goedemorgen. Een beetje uitdrukken. En een beetje strikken ook. Hè. Het is ondertussen 7 uur. Wees welkom.
3: From the Beverly Hills event.

hoeft altijd niet zo brut te zijn. Het kan bijvoorbeeld, dat kan bijvoorbeeld ook gewoon via de wettelijke manier. I fought the law van de Bobby Fuller 4. Het resultaat is altijd wel hetzelfde. Je wint er niks mee. Oh.

is Zoo Radio. Hier is Diederik en morgen langzaam maar zeker een beetje wakker worden tot aan een uur of elf. Straks tussen 11 en 2 bij Brenda op de koffie. En tussen 2 en 6 vanmiddag Tim in de middag met Tim Petersen.

0: kantje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op traiteursigrid.be.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Nee.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Onze passie is uw kwaliteit.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Ladies and gentlemen, here's Diederik Vandervink.

0: strange man.
1: Mastercheck. Ja. Een beetje rare wereld, hè, waarin wij leven, Mastercheck. It's a strange, strange world we live in, Mastercheck. Van 4Jax en Agile. Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Welkom bij Dieterik in de Morgen.

Welkom aan boord van mijn Sloop John B. Van de Beach Boys natuurlijk. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Let op, let op, let op. Ja. Deze bel betekent dat we een beetje lawaai mogen maken.

een grote jammer klachten. Tracks of My Tears van William Smokey Robinson. Wel op het Motown-label verschenen natuurlijk. Hè. Voor vandaag temperaturen tot een graadje of 6, 27. Een beetje kans ook op...

0: Jawel. Geschreven door Bob Dylan natuurlijk. Mr. Tambourineman van The Byrds. Kijk eventjes hier op de mostheuvel naar buiten voor vandaag. Temperaturen die lopen op tot ongeveer 25 graden. We hebben een graadje of 18 op dit huidige ogenblik hier bij ons. Maar er is ook een beetje kans op regen in de loop van de voormiddag. Broadcasting to the world.
1: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures.

in het weerbericht gekeken. Voor komende zondag verwachten wij temperaturen tot boven de 30 graden. Dus het zou wel een beetje kunnen, hè? Le lundi au soleil. Misschien zit dat er wel in als het niet regent natuurlijk. Hè?

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Ja, daar wordt het toch een beetje stil van. Hurt van Timmy Euro. Hier Zoo Radio, hier Diederik in de Morgen. Goedemorgen, mijn fantastische oldies. Dit is Cliff Richard en Just

0: volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft het laatste nieuws. De lijn bevestigt dat, maar niet hoeveel lijnen. Ze belooft wel dat iedereen met een bus op school zal raken, mogelijk met langere ritten dan nu. De lijn moet besparen omdat Vlaams minister Annick de Ridder wil dat de vervoersmaatschappij zich volgend schooljaar houdt aan het budget van 139 miljoen euro. De VS en de andere G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector. Dat hebben ze afgesproken op de G7-top in Frankrijk. Oekraïne krijgt tegelijk ook lange afstandswapens en luchtafweer geleverd. De situatie nu is anders dan 6 maanden geleden, zegt de Franse president Macron. En Oekraïne houdt stand na een lange harde winter.
1: L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte.
0: De Oekraïnse president Zelensky was gisteren ook de gast op de G7-top om steun te vragen. In Oekraïne zijn 2 piloten omgekomen nadat een Oekraïns gevechtsvliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in het westen van het land. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De Iraanse president Masoud Pezeshkian noemt het akkoord met de VS een diplomatieke overwinning voor zijn land. Hij hoopt dat het deal zijn land er weer economisch bovenop helpt. Na het ondertekenen van de deal mag Iran meteen weer olie verkopen, schrijft de Wall Street Journal. Tegelijk dreigt het Iraanse leger met een harde reactie na nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij kwamen 4 mensen om. Argentinië heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen, 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle doelpunten en is nu topschutter aller tijden op het WK. Eerder vannacht won Noorwegen van Irak met 1-4 en Frankrijk klopte Senegal met 3-1, maar kon pas in de tweede helft echt overtuigen. We zijn vertrokken voor een zomerse periode met vandaag geregeld zon en een graad of 26. Morgen en vrijdag zelfs tropisch met maxima boven 30 graden. Vooral vrijdag kan het 's avonds wel stevig onweren.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, ja, zo is er maar eentje. Zoals Zoo Radio. Wees van harte welkom. Het is ondertussen 8 uur.
3: From the Beverly Hills.

voorzichtig als je daar woont. Hè. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Calorieënstad, Sugar Town. Van Anne Sinatra, 1966. Meegeschreven door Lee Hazelwood. Dat was die cowboy hè, die altijd aan haar zijde was. More hits.

Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Wij draaien hits uit de 60s, want daar zijn we bekend voor natuurlijk. Zomaar op FM, op DAB+, in Groot Antwerpen en via Zoo.radio. Dat kan ook.

zelf zou hij heel graag een soort van novelleschrijver willen worden, een soort van romanschrijver. Maar ja, het wordt hem een beetje tegengewerkt. Maar hij zou graag de nieuwe Lucinda Riley zijn, bijvoorbeeld. Petula Clark is hier. When your

Down van Putulak Laat natuurlijk. Goedemorgen. Ja, Levin. Ja, je moet er alles uithalen. Het is een beetje zoals een neus, hè. Je moet er uithalen wat erin zit. Goedemorgen, dit is Diederik in de Morgen. Zullen we eens even kijken even naar buiten. Voor vandaag temperaturen tot 5, 26 graden. Op dit huidige ogenblik 18 graden. Bewolkt weer in de loop van de voormiddag met kans nog op een buitje.

Een beetje zoals de Marshalls in dit geval, Mr. Bassman, maar dan in de uitvoering van Johnny Cymbal. Goedemorgen, hier is Zoom Radio. Welkom. Bij de volgende plaat zal je onder de douche een beetje zelf moeten zingen, want er is een gebrek aan zanger. Ze zijn niet komen opdagen vanmorgen. De Brass Ring is dit.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
7: Nee, jongen.
6: Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
7: Oh? Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
6: Echt?
7: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
6: Oh, voor ons geld in te steken.
7: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
8: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
6: Oei.
9: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
11: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.

was eigenlijk heel, heel klein. Ze kwam zo ongeveer tot hier. Millie Small en My Boy Lollipop had een aantal liedjes, waaronder Oh Henry. Ja, rare liedjes allemaal. Dit is Zoo. Goedemorgen.

Franse Bart Charles Trenet, die schreef het al heel lang geleden in 1946. La Mer. Maar het was Bobby Darin die maakte daar een Engelse uitvoering van. Beyond the Sea, La Mer. Number one.

de mama's en de papa's natuurlijk. En Monday, Monday. Hier op de radio bij Zoo Radio. Goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen. Waar wij langzaam, maar zeker proberen om een beetje wakker te worden. De slaap uit onze ogen wrijven. Want dat is de bedoeling natuurlijk, hè, op FM in het noordoosten van Antwerpen. Maar ook op DHB Plus in Groot Antwerpen. En op Zoo.radio. Daar hoor je ons. Hier is Tom Jones. Zoveel haar op zijn borst. I have nothing.

ons hier op de radio bij Zoo Radio. Goedemorgen, de jaren 60, die zijn van ons. Goedemorgen, ja, kom maar binnen met de mondharmonica, dankjewel. Nee, je mag ook de piano. Ja, zet maar neer, die piano, zet maar hier aan. Ja, hier zo, hier aan de kant. Het wordt een mooi liedje, het wordt een autobiografisch liedje wat we de komende minuten gaan beluisteren. En het wordt op de piano gespeeld door Billy Joel, die zelf ooit een tijdje een pianoman was in restaurants en bars. En dus weet waarover die zingt in dit schitterende nummer, The Piano Man. Hey.

0: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
0: Sluitingsdagen donderdag en zondag.

0: Elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, goedemorgen. Let op, laat de werkdag maar beginnen. Het is ondertussen 9 uur.
2: From the Beverly Hills of

0: natuurlijk alleen maar als je een beetje verdovende middel hebt gebruikt. A Walk in the Sky van de Flowerpot Man.
1: Zoo Radio.
0: Ja, ik ben eventjes aan het kijken. Ik heb zoveel fantastische platen om te draaien. Bijna non-stop achter elkaar. Dus dit en half tien. Ik ga ze zo meteen eventjes allemaal netjes sorteren en ze dan voor u opnoemen. Maar we beginnen in 1972. Doen met een plaatje van de OJ's. Gevaarlijke mannetjes hoor. De Backsteppers.

kussen, of enfin, figuurlijk natuurlijk. Een mes in je rug, dat zijn de Backsteppers. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Het komende half uur hebben we onder andere hier Jimmy Cliff, als je naar ons blijft luisteren. Claude Rogers, Dion Warwick, Bobby V, Johnny and the Hurricanes en Rubba Dubba Dubba Dubba, plaatje van de Eagles.

goedemorgen. De jaren 60, die zijn van ons. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Welkom bij Diederik in de morgen. Voor vandaag temperaturen, ja, nu op dit huidige ogenblik een graadje of 18 bij ons op de Mostheuvel. In het Antwerpse vandaag een graadje of 5, 26. Kans in de voormiddag misschien nog een beetje regen. Later gaat het meer opentrekken. Morgen hebben we temperaturen van 16 tot 30 graden. Kijk eens hier, maar er is altijd wel kans op wat regen. 34 graden wordt vrijdag voorspeld. Te veel is niet genoeg. En 30 graden voor zaterdag aanstaande. Eerst zien en dan geloven.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
0: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Ja, alhoewel ze heel professioneel waren, waren ze toch artificieel samengesteld natuurlijk. En dat breekt een beetje zuur op, hè. Dus een soort van Spice Girls in hun tijd, hè, de Monkees. Daydream Believer hier op Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Dean Martin, Elvis is onderweg, straks onder andere Brenda Lee. Je luistert, als je naar ons blijft luisteren, ook naar plaatjes zoals bijvoorbeeld The Rolling Stones. Maar George Harrison. Beginnen doen we dus met een plaatje van Brenda Lee. This

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
0: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
0: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
0: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
0: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
0: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los.

Goedemorgen, hier Diederik in de morgen in korte broek in dit geval natuurlijk. En dat kan deze week toch wel redelijk. Je moet wel altijd even kijken. Een paraplu misschien wel meenemen, maar verder is alles dik in orde. The Beat Goes On van Sonny & Cher. Oh, oh, wacht even. We gaan het tempo een beetje laten zakken. Dat doen we met broer en zus, met Richard en Karen Carpenter. Dit is They Long To Be Close To You.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een

0: De bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara. Veel wolken vandaag, maar het is droog en tot 24 graden warm. Morgen volop zon en temperaturen tot zo'n 31 graden. Vrijdag kans op onweer en daarna opnieuw zon. Dan kan het tot 35 graden worden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, ik weet niet wat jullie ervan denken, maar ik ga alvast een koffiebreak nemen. Het is 10 uur.
2: From the Beverly Hills of

Billywaard, ofwel zuchten, ofwel kreunen, ofwel... hij kon hele speciale geluiden maken. Wat een stem, wat een talent. Never, never gonna give you up. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, hier is Zoo Radio, Diederik in de morgen, laatste stukje. We zullen eens even kijken, tot aan 10:30 heb ik hier onder andere, als je naar ons blijft luisteren, ga je zeker doen, Bobby Darin, Freddie and the Dreamers, Stem en Van Morrison met Gloria, T-Set, John Barry en zijn volledige orkest, de Ronettes komen gepasseerd, de CCR en Shh, Hush, Not a Word to Mary van John Rawls.
1: Nobody plays more 60s.

wel niks zeggen. Hush, not a word to Mary natuurlijk. Van John Rawls. Er komt een skelet binnen bij een restaurant, kijkt een beetje rond en wacht dan op de garçon. En uiteindelijk komt hij. En die garçon die schrikt natuurlijk zich rot en die laat onmiddellijk het dienblad vallen. Het servies klettert op de grond en hij zegt, de garçon, oh sorry, ik had u niet gezien. U wacht hier zeker al wel een hele tijd.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
3: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Daarvoor Doe de Freddy van Freddy en de Dreamers en Tim en Van Morrison met Gloria. Ja, goeiemorgen, goeiedag. Wat ben ik blij dat ik leven mag vandaag op woensdag 17 juni in korte broek toch een beetje. Hè, met The Flying Machine, The Beatles, Engelbert Humperdinck, Down en Tony Orlando. En de Walker Brothers, die komen ook nog gepasseerd hier op de radio als je blijft luisteren naar Zoo Radio.

0: ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutsebaan 334 Schilde.
5: The home of rock and roll, soul and pop music.

jawel, qua temperatuur zeker. Dus hazy, lazy, crazy days of summer. Ja, ze beginnen officieel. Woensdag 17 juni zijn we vandaag. Jongens en meisjes, dames en heren, daarvoor entree brasseur en de vroege vogel zijn de early bird. Dit was het. Diederik in de morgen is er morgen vroeg weer. Vanaf 7 uur heel graag. Tot dan, veel plezier bij Brenda, zo meteen tussen 11 en 2.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Schaarbeek heeft gisteravond een brand gewoed in een appartementsgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Ook het tramverkeer werd deels stilgelegd door de brand. Volgens de brandweer lag de oorzaak bij een elektrische step. Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Hij vindt de recente escalatie van de oorlog een ernstig risico. De Turkse minister zegt dat hij aanvallen op burgers afkeurt en dat onderhandelingen zo snel mogelijk weer moeten beginnen. Zuid-Korea verkleint de bufferzone aan de grens met Noord-Korea. Daarmee kan het publiek dichter bij de grens komen. De controlezone ligt 10 kilometer van de grens en wordt sinds 1953 streng bewaakt. Landbouwers moeten door de nieuwe maatregel ook makkelijker vliegvergunningen kunnen krijgen voor hun landbouwdrones. De huidige president van Zuid-Korea wil de spanningen met het noorden verminderen. Hij heeft aan president Trump gevraagd om te helpen bij een vreedzame oplossing met Noord-Korea. Oostenrijk heeft op het WK met 3-1 gewonnen van Jordanië. In dezelfde groep won eerder Argentinië met 3-0 van Algerije, dankzij Messi. Op 22 juni speelt Oostenrijk tegen Argentinië in Arlington. Jordanië treft dan Algerije in Santa Clara.

0: on the inside, dat doe ik vandaag tot 2 uur. Een zeer goede morgen. Wie zit bij mij op de koffie elke werkdag van 11 tot 2? Dankjewel, Diederik.
1: Ja.
0: Ja, ik ben heel goed wakker. Jij moet eigenlijk wel heel vroeg opstaan, toch?
2: Om 5 uur,
0: ja. Dan draai ik mij nog heel even om. Een zeer goede morgen.

Eigenlijk wel een heel mooi nummer, hè? In the Ghetto van Elvis Presley. En onderweg naar 11:30 heb ik een hele prachtige muzieklijst. De Beatles passeren nog, The Drugs, Christian, St. Peters, Claude François, Leslie Gore, Buddy Holly, Surfaris met Wipeout, maar eerst Get It On van T-Rex.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
4: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
3: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
6: Welkom in Europa, jongen!
5: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: Ladies and gentlemen, here's...

grote artiest Tom Jones, Without Love. En dat zou voor mij zeer moeilijk zijn. Jij krijgt nog Paul en Barry Ryan, Lou Christie. En nu de Hollies met Here I Go.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
3: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
8: Oh, amai, mijn voeten.
9: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 322. In Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
10: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
11: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
12: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.

0: De kuskusdans of de La Bamba van Trini Lopez. En daar hadden wij plezier mee hier in de studio. En dat mag ook wel, want het is woensdag 17 juni. De tijd vliegt als je het leuk hebt. Dit is Tony Christie.
1: The home of rock and roll.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat af, traf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
0: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Oh, amai, mijn voeten.
0: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutse baan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
8: Zoo Radio.

Cherry Hill Park van Billy Joe Roll. Want de jaren 60, die zijn van ons. En daar hoorden ook de Rolling Stones bij. Een zeer goede middag.

Chubby Checker, die herkende je uiteraard. Ja, en het is tijd voor een beetje informatie. Want de rivier Het Grootschijn, dat kronkelt zich al eeuwen door het landschap. Vanaf de bron in Malle, langs Zoersel, Oelegem en Schilde, verder langs Wommelgem en Weinigem, om dan tenslotte via Deurne naar Antwerpen te stromen en daaruit te monden in de Schelde. Erfgoed Voorkempen bracht zo pas het educatief boekje Archeologie in de Schijnvallei uit. Het boekje richt zich op leerlingen van het vierde leerjaar en laat hen al ontdekken dat er al duizenden jaren mensen wonen langs het Grootschijn. Aan de hand van illustraties van Karel de Wolf, historische plaatsen en toegankelijke weetjes krijgen de lezers eigenlijk inzicht in hoe het landschap en het leven veranderde doorheen de tijd. Het benadrukt ook de rol van het Grootschijn als verbindende factor tussen de gemeente in de vallei. Dus eigenlijk wel eens de moeite om het boekje te lezen.

eigenlijk ook wel een beetje mijn lievelingskleur. Roses are red van Bobby Vinton. Een zeer goede middag en smakelijk eten. Je kan altijd eens op onze website gaan kijken voor onze vernieuwde programmatie. En dat kan op zoo.radio. En hier is Elvis Presley. Morning.

0: I love to rock. How about you?
1: And baby, you got what it takes.
0: Ain't that something? You dig the rock?
1: I say.
0: Cool.
1: Stay out of my spot.
0: Oh yeah. Oh yeah.
2: Gezellig toch, dit nummer. A Rocking Good Way. En dat gaan wij hier doen. Maar we gaan het volle borst meezingen. Samen met Neil Diamond en zijn Sweet Caroline.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privézauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Broadcasting to the world. Zoom.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is ondertussen 1 uur bij Zoo Radio.
3: From the Beverly Hills of Angeles.

Een leuk nummertje, hè? Om te starten het laatste uurtje. Bobby Day kreeg je op deze woensdagmiddag. Emma Biche, die ken je van Frank Alamo. Goedemiddag.

nam jou even mee naar Italië met Bobby Solo. En we kunnen al een beetje wegdromen van de zomervakantie. Hè. Voordien After Tea naar Frank Alamo. En Johnny Mitchell,

zat even in Amerika nu met Trini Lopez. Ja, ik kwam van Italië, hè. Met Bobby Solo. Want ik ben aan het wegdromen van de vakantie, hè. Half juni. Ja, de tijd vliegt, hè. Hier de Four Seasons. Ah.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.

0: Fix it met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Men komt van hem.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

First Class zingen over Beach Baby. En zij dromen ook over de zomer, denk ik. Beach, ja. Je krijgt nog Bob Cuban, Lord Price, maar eerst Frank Sinatra. Morning.

0: Awesome Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

was helemaal in harmonie met Ray Corniff. En ik geef de fakkel door aan Tim Peters, want hij zit tussen 2 en 6. We gaan eruit met de Supremes en morgen om 11 uur ben ik.

0: Gent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft de hoofdbeklaagde 27 jaar cel gekregen. Vorige week was hij al schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. De man reed 4 jaar geleden met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De voorzitter van het Hof van Assise noemde hem een gek achter het stuur. Zijn passagier was eerder ook al schuldig bevonden, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Energieleveranciers proberen nog snel nieuwe klanten te verwelkomen met aanzienlijke kortingen. Minister van Consumentenzaken Beenders had de bedrijven net gevraagd om daarmee te stoppen. Maar zijn oproep lijkt een averechts effect te hebben. Vanaf 1 januari volgend jaar zullen dergelijke praktijken wettelijk niet meer mogelijk zijn. Wie van de kortingen wil genieten, krijgt vaak heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet je er onder meer mee akkoord gaan dat je zeker 1 jaar klant blijft. In Anderlecht heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan aan een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op. Mogelijk hebben onbekenden een brandbom gegooid naar het huis en is er een link met het drugsmilieu. De politie heeft een onderzoek geopend. Israël heeft het zuiden van Libanon opnieuw onder vuur genomen. Over slachtoffers is nog niets geweten. Het is onduidelijk wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Dat wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Het Britse televisiegezicht Jeremy Clarkson heeft prostaatkanker. Dat heeft hij zelf laten weten. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zitten, maar wel agressief zijn. Jeremy Clarkson is onder meer bekend van het autoprogramma Top Gear op de BBC, dat hij presenteerde tot 2015. Hij is 66. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij blijft sukkelen met een ontstoken elleboog. Vorige week moest hij ook al uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stappen. Het zou geleidelijk zonniger moeten worden bij maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen. Het kan dan 31 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: 2 uur wisseling van de wacht hier bij Zoo. Dankjewel Brenda. De komende 4 uur moet je het met mij doen. Dit is Tim in de middag. From the Beverly Hills.

Oei, Peggy Lee heeft nu al last van koorts. Wat gaat dat morgen geven als het misschien 30 graden wordt hier in Antwerpen? Fever op Zoo Radio. Goedemiddag, woensdagnamiddag. Dit is Tim in de Middag tot 6 uur vanavond. Met muziek onderweg van Marvin Gaye van de Elgins. Hot Butter komt ook langs. En dit is Eddie Fisher, The Games That Lovers Play.

Kom uit de Britse hitparade van precies 61 jaar geleden, stond op 7 daar toen. Shirley Ellis en The Clapping Song. Over hitparades gesproken, vanaf volgende week gaan we iets nieuws doen in dit radioprogramma. En hoor je iedere werkdag om 5 uur de top 5 at 5. Een hitparade, de top 5 daarvan van precies zoveel jaar geleden uit de Belgische, de Nederlandse, de Franse, de Britse of de Amerikaanse hitlijst. Iedere werkdag dus om 5 uur. De top 5 at 5 vanaf volgende week.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoessel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
6: Hey, kijk eens hier.
7: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
6: Dus jij weet wat te doen, hè?
7: Yep, al 47 jaar, schat ik.
6: Wat zeg je?
7: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
6: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
8: Ladies and gentlemen, here's Tim Peters.

ging iedere dag van de week, behalve op zaterdag. Een beetje zoals bij mij hier. Ik ben hier ook iedere werkdag, maar niet op zaterdag. Ook niet op zondag trouwens. Dan heb ik andere dingen te doen. De Allen Sisters waren dat uit 1964 hier op Zoo. Jouw Oldies Radio. De jaren 60. Ze zijn van onze. Bewijzen we de komende minuten met deze van Dusty Springfield. En zometeen zijn ook de Doobie Brothers onderweg. En de Four Seasons.

nog een beetje. Let's hang on, net zoals de Four Seasons in 1965 deden. Dit is Zoo, je hoort onze oldies op FM in Noordoost-Antwerpen, op DAB+, in heel groot Antwerpen en via zoo.radio. Dit zijn de Coasters uit 1958, de Three Cool Cats. Zometeen ook Hermes.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

noem hem wel eens Humpy. Dat is niet om te spotten, het is meer een koosnaampje. Engelbert Humperdinck. Vorige maand werd hij 90 jaar oud. Het was The Last Waltz. We gaan richting nieuws en weer van 3 uur.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de autosleutel zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, het klokje slaagt 3 uur op deze woensdagnamiddag bij Zoo.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ze zei alleen maar doobie-doom. Verder was trouwens alles oké met haar, hoor. Ik weet, het is moeilijk te geloven, maar toch. De Diamonds waren dat. Zij mochten het tweede deel van 10 in de middag openen op deze

Breakaway from you, Jackie De Shannon uit 1963. Hoeft ook helemaal niet. Blijf gerust waar je bent en laat de radio vooral op Zoo staan. Dan voorzien wij je van al die heerlijke plaatjes uit. Vooral de jaren 60, want die zijn toevallig van ons. Met Roy Orbison straks onderweg. Donovan ook. Maar dit komt uit de 70s, hè. Net over het randje zo. Miles & McNeil.

0: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
6: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.

opgenomen door heel wat artiesten doorheen de jaren. Zo deed ook Gail Storm dat in 1956, een jaartje na Frankie Lyman en de Teenagers. Why Do Fools Fall in Love op Zoo. Lou Christie is onderweg, Julien Clerc ook. Maar eerst deze man, hij werd onlangs 86, Tom Jones.

Het is niks, het is graag gedaan. Zo iedere werkdag tussen 2 en 6. Ce n'est rien, het was Julien Clerc op Zoo. Wat ook graag gedaan is, dat is onze Zoobox. Straks weer na 6 uur, 2 uur lang draaien we jullie verzoekplaatjes. Als je er nog eentje wil aanvragen, dan surf je daarvoor naar onze website zoo.radio en daar op verzoekjes klikken. We gaan samen 57 jaar terug in de tijd nu. Een dag als deze wordt Boris Spassky wereldkampioen schaken nadat hij de vorige kampioen schaakmat had gezet. De naam van de verliezer Tigran Petrosian. Ondertussen staat deze plaat in de Britse hitparade. Precies 57 jaar geleden in 1969 dus. Crazy Elephant.

0: Awesome Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Excuseer, dat heb ik dus nooit beloofd. Hè. Een rozentuintje. Muziek, zo iedere werkdag tussen 2 en 6. Dat heb ik wel beloofd natuurlijk. Lynn Anderson. En daar gaan we zo meteen ook mee verder. Aan de andere kant van 4 uur na het nieuws en het weer. Iedere werkdag, 4 uur lang, sluit ik mij hier op in dit kleine studiootje. Ik krijg er wel dorst van. Jailer, bring me water. Jailer.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de auto sleutelden. Zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigratie over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland geloot voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: 4 uur op deze woensdagnamiddag. Dit is nog steeds Tim in de Middag. Welkom erbij, mocht je nu pas afstemmen. From the Beverly Hills of

0: cute in a stupid ass way.
1: Het origineel van Jacques Brel was al redelijk bombastisch, maar deze man deed er in het Engels nog een schepje bovenop. Scott Walker en Jackie. Het was de Engelse versie van La Chanson de Jackie natuurlijk. Even over vier geworden. Het derde deel van Tim in de middag. Je bent er met twee voeten in beland. Met Johnny Cash zo meteen. En Glenn Yarbrough ook. Maar eerst Ringo.
2: Trop

Ja, vandaag valt het nog wel mee met die Ring of Fire daar in de lucht. Maar morgen zou ik toch een beetje schaduw opzoeken. Want anders zou het wel eens uit kunnen komen. Hè? It burns, burns, burns. Net zoals bij Johnny Cash toen in 1963. Morgen zou het 29 graden worden hier in het Antwerpse. Misschien tikken we de 30 zelfs aan. En vrijdag gaan we daar gewoon los over. Het is toch altijd alles of niks in dit land.

Het was die van de Big O, hè, Mr. Roy Orbison. All I have to do is dream. En dan vragen wij nu om hulp. Niet voor mij, ook niet voor mijn eenzaamheid, maar voor deze mannen. Tony Ronald.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497-57-90-49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer, 0497-57-90-49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
4: Ah, zie hier, we zijn er.
5: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
5: Oh?
4: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
5: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
5: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
6: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
5: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of ribarent.be. Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497-57-90-49.

0: hoort onze oldies op FM in Noordoost Antwerpen, op DAB Plus in heel groot Antwerpen en overal daarbuiten, misschien zelfs tot op de moon. Hè. Wie zal het zeggen? Als er internet is, dan is er Zoo via zoo.radio. En onthoud...
1: Nobody plays more 60s.
0: Zo is dat. 60s zijn onderweg van BG Thomas, van Tonya en deze Tommy Rowe, 1998.

0: Een plaatselijk regenbuitje boven B.G. Thomas zijn hoofd. Of het is zijn buitendouche, ja, dat kan ook natuurlijk. Raindrops keep falling on my head op Zoo, jouw oldies radio. 24 uur per dag hebben wij ze de meeste en de mooiste liedjes uit. Vooral de jaren 60, maar ook af en toe de 50s en de 70s. De volgende komt uit de 50s. We gaan een speciaal dansje doen. Bill Haley gaat het uitleggen.
1: On your mark.
2: On your mark.
1: Get set.
2: Get set.
1: Now ready.
2: Ready.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Ostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Mijn kont!

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: The home of rock and roll.

Ze waren eigenlijk met z'n drieën, maar ze maakten geluid alsof ze met z'n tweeën waren. Vandaar de naam The Two Man Sound, Copacabana uit 1972. Een dag als deze in 72, 54 jaar geleden, betrapt de nachtwaker van het Watergate-complex in Washington 7 inbrekers die bezig zijn met het aanbrengen van afluisterapparatuur in het hoofdkwartier van de Democratische Partij. Het is het begin van het Watergate-schandaal dat uiteindelijk tot de aftreding van president Nixon zal leiden. We gaan zo meteen richting nieuws en weer van 5 uur. Maar eerst is er nog Martha en haar vandaag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Mortsel bij Antwerpen is een zware botsing gebeurd tussen twee trams. Het gaat om een kopstaartaanrijding. De lokale politie bevestigt dat er 9 gewonden zijn gevallen, onder wie de chauffeur van de aanrijdende tram. Twee mannelijke slachtoffers van 35 en 40 jaar zijn er ernstig aan toe. Er is ook zware hinder voor het plaatselijke tramverkeer. De bestuurder van 17 die vorige maand aan hoge snelheid en zonder rijbewijs een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat, had nooit eerder met een auto gereden. Dat is gebleken tijdens zijn eerste verhoor door de politie. Dat kon pas nu, omdat hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Tijdens een familiefeest maakten 5 jongeren een joyride met fatale afloop. Een jongen van 16 kwam om het leven. De 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het blijft onduidelijk hoe de jongeren aan de auto sleutelden. Zijn geraakt. Volgens Karel de Caluwe, provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, probeerden transmigranten de voorbije dagen opnieuw via de haven van Zeebrugge het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Door de aanpak van de strijd tegen rubberbootjes proberen mensensmokkelaars nu weer volop vluchtelingen, vooral uit Soedan, in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de gouverneur blijft het probleem maar verschuiven. Gisteren nog stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de strijd tegen illegale immigranten over het kanaal te versterken. En in volle WK-koorts is intussen in Zwitserland gelood voor de voorrondes van de volgende Europa League. Anderlecht zal het in de tweede voorronde moeten opnemen tegen Hammarby uit Zweden. Eerst in Zweden, een weekje later thuis. Hammarby is de club die vorig jaar Charleroi uitschakelde, toen in de voorrondes van de Conference League. Op de meeste plaatsen is het droog en warm, tot 27 graden. Morgen ziet het er tropisch heet uit, met pieken tot 33 graden en 's avonds kans op gedonder.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Dankjewel Toos Met voor de nieuwsupdate. Dat betekent dat het 5 uur is hier bij Zoo. From the Beverly Hills.

prachtige evergreen van Harry Nilsson. Everybody's Talking, 1967. Een dag als deze in dat jaar, 59 jaar geleden precies, brengt China zijn eerste waterstofbom tot ontploffing. Zover gaan we hier niet, maar we hebben wel heel veel muzikale bommetjes nog in dit laatste uurtje van Tim in de Middag op woensdag. Met Anne Christie onderweg, The Impressions en nu Sarah Vaughan.

0: Nou, maar ik ben hier hoor. Hallo. Ja, hier, hier. Ja.
1: Ik hou van jou.
0: Oh, maar ik hou ook van u, Anneke. Anne Christie, dag vreemde man, 1971. Van 71 naar 62, 64 jaar geleden op een dag als deze, wint Brazilië voor de tweede opeenvolgende keer de wereldbeker voetbal. Ondertussen staan deze mannen in de hitparades overal. De Beach Boys.

Chepstone en Dibbins, de Mike en de Peter, op zoek naar een shady lady. Die gaan ze hier niet vinden bij Zoo, hoor. We hebben hier maar één lady en die komt pas morgen om 11 uur weer tevoorschijn. En ze is van alles, maar shady.

0: restaurantje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service. Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paschka, voor groot en klein.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

Vrouwtjes die het opnemen voor hun ventje. The Cookies and Don't Say Nothing Bad About My Baby. Ik zei het daar straks al, vanaf volgende week gaan we hier iedere werkdag om 5 uur iets nieuws doen. Een nieuw item in dit programma wordt de Top 5 at 5, waarin we elke dag een hitparade van precies zoveel jaar geleden bovenhalen. Tenminste toch de top 5 daarvan, en die draaien we dan integraal om 5 uur. Vanaf volgende maandag is dat. Over hitparades gesproken, dit was de nummer 1, 66 jaar geleden, dag op dag, in zowel Groot-Brittannië als in de VS. The Everly Brothers, en Cathy's Clown. Don't.

Iets zegt me dat we deze ook nog wel eens gaan tegenkomen in de top 5 at 5 rond deze tijd van het jaar. Het is precies 60 jaar geleden dat dit een wereldhit was voor Frank Sinatra. Strangers in the Night hoorde je nog eens hier op Zoo, jouw oldies radio. De Animals zijn onderweg en dit is Dolly Parton.

beetje een gek nummer, want het werd eigenlijk origineel gezongen door Bo Diddley. Die gaf het de titel Bo Diddley. Dus wat kan je nu nog meer doen om een nummer echt jezelf eigen te maken dan dat? Ja, niks eigenlijk. Ja, maar toch werd het gecoverd in 1958 door Buddy Holly. Je hoorde hem dus met Bo Diddley op Zoo. Dit zijn ze, de meeste en de mooiste oldies. De Chiffons nu. We talking?

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los.

0: La Forêt, een mooi meisje in haar tijd, als ik zo de hoes van de plaat bekijk. 1963 was dat trouwens. Les Vendanges de l'amour. Dit was het voor vandaag. Tim in de middag zit er zo goed als helemaal op. Zometeen aan de andere kant van 6 uur, 2 uur lang jullie verzoekplaatjes in de Zoobox. Een fijne avond, smakelijk eten en tot morgen.
1: More hits. More 60s.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon lijdt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na een routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van vijf ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, lap, het is zover. Het is 6 uur. Tijd om ze op je los te laten. Jullie verzoekplaatjes van vandaag. Tussen 6 en 8 in de Zoobox.
2: From the Beverly Hills of Angeles.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Hey, kijk eens hier.
6: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
6: Yep, al 47 jaar, schatteken.
1: Wat zeg je?
6: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statie Leij 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
9: The home of rock and roll.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon lijdt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van 5 ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.
4: Super.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800... 266 60.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privézauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
1: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Oh, amai mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maat. En voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
1: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Good time.

0: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer, met vanaf morgen tot zaterdag code geel in het hele land. Voor vrijdag zijn al pieken tot 35 graden mogelijk. De FOD Volksgezondheid activeert de waarschuwingsfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. In Frankrijk is de hittegolf al een feit. Daar gaat het al richting een lokale 40 graden. Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien het kwik hoog oplopen. Bij ons zou het pas volgende week woensdag opnieuw wat afkoelen. In Noorwegen meldt het paleis dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat de ingreep goed verlopen is. De vrouw van kroonprins Haakon leidt aan longfibrose, een chronische longziekte die zonder transplantatie vaak dodelijk is. De prinses moet nog enkele weken in het ziekenhuis in Oslo blijven. Mette Marit is 52 en is de moeder van Marius Huibi, die eerder deze week veroordeeld is voor verkrachting en huiselijk geweld. Bij een huiszoeking na routinecontrole in het verkeer is de Brusselse politie op een recordbedrag cashgeld gestoten, bijna 700.000 euro. Na brusk rijgedrag in Sint-Agatha-Berchem was een man van 45 langs de kant gezet. Hij reed met verborgen ruimtes in de koffer en een verzameling gsm-toestellen. Toen ze zijn appartement doorzochten, vonden de agenten nog meer gsm's en een klein fortuin. De man was al bekend bij het gerecht. Hij en zijn partner, een vrouw van 44, zitten in voorhechtenis op verdenking van witwassen. De Baloise Belgium Tour is begonnen. De eerste van vijf ritten was er een met start en aankomst in Scherpenheuvel. Biniam Girmay haalde het in een massaspurt nipt voor Tim Merlier. De Eritreër is ook de eerste leider in de rittenkoers. Droog en tot 23 graden en vannacht minima tot 17 graden. Maar dat is maar een voorproefje van de komende dagen. Morgen tot 25 graden aan zee en tot 32 in het centrum. 'S Avonds is er al kans op een onweersbui. Vrijdag tot 35 graden in de Kempen.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
5: Ah, zie hier, we zijn er.
6: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
5: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
6: Oh?
5: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
6: Echt?
5: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
6: Oh, voor ons geld in te steken.
5: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
7: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
6: Oei.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
5: The home of rock and roll.

0: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
1: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
0: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.

0: Fix It met Sitefix. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutse Baan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
1: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
0: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
2: Ladies and gentlemen,

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485-73-0818 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
3: Huh?
2: Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
8: Dag stress, tijd om los te laten.
9: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden bij een verkeersongeval. Een auto schepte hem op zijn fiets toen hij een drukke weg overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats. De weg was een tijd lang afgesloten voor het onderzoek. Het parket wil achterhalen wat er precies is gebeurd. Bestuurders van e-steps die in overtreding zijn, zijn heel vaak te jong. Ze rijden te snel of ze hebben een ongepaste rijstijl. Dat blijkt uit de grootschalige politieacties in ons land onlangs. De politie controleerde toen 3 dagen lang alle tweewielers, zoals fietsen, bromfietsen en dus ook de elektrische steps. 1 op 3 bleek niet in orde, bromfietsen rijden vaak te snel en fietsers en speedpedelecs rijden soms ook onverantwoord op de weg, zegt de politie. Het poetsbureau trekt naar het Hof van Cassatie. Van het arbeidshof krijgen tientallen poetshulpen toch hun looneisen toegekend. Ze waren naar de rechter gestapt omdat het poetsbureau volgens hen weigerde om de sectoraal afgesproken minimumlonen te betalen. Volgens het arbeidshof zal het hoger uurloon er niet voor zorgen dat ze de loonnorm voor poetshulpen overschrijden. De G7-top in Frankrijk met de 7 grote industrielanden is afgelopen. En het was een succes, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Vooral nu er overeenkomst is om Oekraïne verder te steunen.
1: Tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine. Que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie. Et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
0: De G7-landen willen ook minder afhankelijk worden van de import van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Tadej Pogacar heeft de eerste etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Hij haalde het na een knappe solo van 70 kilometer voor Richard Caparas en Andrea Bagioli. En dat is meteen ook de eerste top 3 in het klassement. Onze landgenoot Ilan van Wilder staat 4e. Droog, maar ook warm. De minima gaan niet onder de 17 graden. Dat is de opmaat voor een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Vrijdag zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Worldwide at zoo.radio.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.